Dit was 80 minuten lang de première van Todos los Fuegos el Fuego van Maxime Chaligin, uitgevoerd door het Amstelkwartet en het Keureskwartet. De namen van de 8 saxofonisten vindt u op onze site concertzender.nl. U luistert naar opnames van het festival November Music 2019, die de Concertzender in nauwe samenwerking met de VPRO maakte. Een dag later, op zondag 10 november, liep de grote zaal van de Verkadefabriek vol voor de uit Armenië afkomstige pianist Tigran Hamasyan en de Noorse trompetist Matthias Eijk. U hoort vandaag een deel van dat concert, de rest 7 december. Luister om te beginnen naar 2 solo-pianowerken van en door Tigran Hamasyan: Aragats en Fides Tua.

Dat waren achtereenvolgens Arahat en Fides Tua door Tigran Hamasyan, piano, stem en elektronica. Na deze twee solowerken betrad de Noorse trompetist Matthias Eik het podium. Ook nu twee composities van Tigran Hamasyan, Ye Manor en Flood Eternal. Luister naar Tigran Hamasyan, piano en elektronica, en Matthias Eik, trompet en elektronica.

Achtereenvolgens Ye, Monor en Flood Eternal. En dat was het slot van dit eerste deel van het concert van Tigran Hamasyan en Matthias Eik tijdens November Music 2019. En u hoort op 7 december meer van dit concert. De opnamen van beide concerten werden gemaakt door Wijnand de Groot en Kees van de Wiel stelde dit programma samen. Volgende maand, 7 december, meer opnames van November Music met muziek door het IVE Ensemble en Trio Catch en, zoals ik net al zei, nog een deel van het concert van Tigran Hamasyan en Matthias Eik.

Dit is de Concertzender met Concertzender Live. En dit wordt het laatste van 12 uitzendingen met opnames van het festival November Music 2019, dat vorig jaar dus plaatsvond op diverse locaties in Den Bosch. En dit alles in nauwe samenwerking met de VPRO, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk heeft gemaakt. In deze laatste aflevering hoort u het concert van trio Catch, het Ives Ensemble, en nog een restje van het concert van het duo Tigran Hamasyan en Matthias Eick. Op 6 november speelt het Duitse trio Catch een gevarieerd programma met een wereldpremière en wel in de Willem II toonzaal. Er werd afgetrapt met In Serie 11 voor bassethoorn, cello en piano uit 2017, een werk van de Zwitserse componiste Barblina Meyerhans. En daarna klonk de première van Surrounded by Air, Appearance 3 to My Surroundings, en dat is van de Nederlandse componiste Bianca Bongers, gemaakt in opdracht van November Music. We gaan luisteren om te beginnen naar Trio Catch.

Dat was trio Catch met achtereenvolgens in serie 11 van Barblina Meyerhans en Surround by Air Appearance 3 to My Surroundings, een werk van Bianca Bongers. Trio Catch bestaat uit Boklaka Pethe, klarinet, Eva Busch cello en Soon Jung Nam piano. Het concert in de Willem II Toonzaal werd afgesloten met het ruim een half uur durende Sounds Archaeologies. En dat is van de Duitse componiste Isabel Mundry. En ook dit werk is voor basset, horen, cello en piano. We gaan wederom luisteren naar het trio Catch.

Dat was tot slot van het lunchconcert van trio Catch op 6 november in de Willem II Toonzaal. Sounds, Archaeologies, dat was een werk van Isabel Moundry. U luistert naar opnames van het festival November Music 2019, die de concertzender in nauwe samenwerking maakte met de VPRO. Op zaterdag 9 november nam het gerenommeerde Ives Ensemble plaats op het podium van de Willem II Toonzaal. Voorafgaand aan een lang werk van Richard Rijnvos klonk eerst de wereldpremière van From Scratch One, Plain Dust. En dat is een werk van de Nederlandse componist Willem Boogman. In het werk werkte Boogman samen met de beeldend kunstenaar Alexandra Rozen. En zij maakte een film waarin het geluid van het tekenen een grote rol speelde. Luistert u naar het Ives Ensemble met From Scratch One, Plain Dust van Willem Boogman.

En zo klonk het, deze From Scratch One, Plain Dust van Willem Boogman. Het werd uitgevoerd door het Thijs Ensemble. Het concert werd besloten met het drie kwartier durende werk Riflesso sullo spazio. Dat is van de Nederlandse componist Richard Rijnvos. Alweer de 14e compositie die hij voor het Thijs Ensemble schreef. Het werk is het laatste van een aantal Riflesso-werken en ging eerder in 2019 in première in het Muziekgebouw in Amsterdam. We gaan luisteren naar het Thijs Ensemble met Riflesso sullo spazio van Richard Rijnvos.

U hoorde Riflesso sullo spazio van Richard Rijnvossen. Het werd uitgevoerd door het Arts Ensemble. De opnames in de Willem II toonzaal werden gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma heeft samengesteld. En omdat we nog wat tijd over hebben, kunt u luisteren naar nog een werk uit het concert van Tigran Amassian en Matthias Eijk, gegeven op 10 november in de grote zaal van de Verkade Fabriek. Er zijn Tigran Amassian, piano en elektronica, en Matthias Eijk, trompet en elektronica, met Parents, een compositie van Matthias Eijk, in een opname die werd gemaakt door Wijnand de Groot.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar ons programma Concertzender Live. En dat betekent dus eigen opname van de Concertzender. En in deze aflevering maken we een begin met een 12-delige serie met opnames die gemaakt zijn op het festival November Music 2021. Vorig jaar vond dat dus plaats op diverse locaties in Den Bosch. En dit alles in nauwe samenwerking met November Music, de VPRO en Dutch Composers Now, die een groot deel van de opname financieel mogelijk hebben gemaakt. In deze eerste aflevering beginnen we met een anderhalf uur durende wereldpremière van Odysseus van de in Nederland wonende Griekse componiste Kalliope Tsoupaki. U hoort het ongedirigeerde Asko Schönberg. Dat bestaat uit David Kweksilber, klarinet, Koen Kaptein, trombone, Paulien Post, piano, Joey Marijs, slagwerk, Jozef Puglia en Marijke van Koten, viool, Lisbeth Steffens, altviool, Sebastiaan van Halsema, cello en Len Bilars, contrabas. We beginnen dus met Odysseus van Kalliope Tsoupaki.

Zojuist heeft u geluisterd naar een wereldpremière, en wel de wereldpremière van Odysseus van Calliope to Paki, gespeeld door het Asko Schönberg. Op 10 november was dat, 2021, door Wijnand de Groot opgenomen in de grote zaal van de Verkadefabriek in Den Bosch. U luistert naar opnames gemaakt tijdens het festival November Music, editie 2021. Op zondag 7 november was er weer de gebruikelijke kunstmuziekroute met korte concerten op allerlei mooie locaties in de binnenstad van Den Bosch. In de kapel van het Clara-klooster speelden violisten Merel Verkamme en saxofoniste Femke Elstra onder de titel The Parliament of Things een viertal nieuwe werken van jonge aanstormende componisten. En we gaan er drie laten horen. Duet voor violin en saxofoon van de Iraanse Aftab Darvishi. Gaia van de Nederlands-Israëlische Karmit Fadael. En Venus Flytrap Union van de Portugese Nuno Lobo. Gespeeld dus, zoals gezegd, door Merel Verkamme en Femke Elstra.

Dat waren achtervolgens Duet voor violin en saxofoon van Aftab Tarvishi, Gaia van Karmit Fadael en Venus Flytrap Union van Nuno Lobo. En al deze stukken werden uitgevoerd door Merel Verkammen viool en Femke Elstra saxofoon. En de opname werd gemaakt in de kapel van het Clara Klooster door Theo van Soest. Dit programma werd samengesteld door Kees van de Wiel. Het was het eerste van een serie van 12 dus. En de volgende maand, op 7 februari, is de nieuwe uitzending met meer opnames van November Music 2021.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En vandaag de tweede van 12 uitzendingen met opnames van het festival November Music 2021, dat vorig jaar eindelijk weer plaatsvond op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. Dit alles in nauwe samenwerking met November Music, de VPRO en Dutch Composers Now, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakten. Vandaag beide concerten die het Franse Quatuor d'Ultima gaf in de Willem II Toonzaal en wel op 11 en 12 november 2021. Quatuor d'Ultima is al voor de vierde keer van de partij tijdens November Music. En tijdens eerdere edities verblufte het kwartet iedere toehoorder met vlijmscherpe en intense uitvoeringen. En die uitvoeringen kunt u overigens nog steeds terugluisteren op de Concertzender, simpelweg door het intikken van Quatuor d'Ultima in de zoekfunctie. Op 11 november speelde het kwartet twee werken van aanstormende Italiaanse componisten. Allereerst het derde strijkkwartet Sintonia uit 2020 van Oscar Bianchi. Bianchi's voorliefde voor fijnmazige, gedetailleerde klankstructuren kon hij perfectioneren bij leermeester Tristan Murail. In 2005 won hij de Gaudiamusprijs. In zijn kwartet Sintonia ontsteekt de componist in een jubelende lofzang over de schoonheid van anders zijn. Volgens de componist draagt het omarmen van het anders zijn bij tot een zinvolle dialoog en uiteindelijk tot onze intellectuele en artistieke vooruitgang. Oordeelt u zelf. Dit is Quatuor d'Ultima met Sintonia, het derde strijkkwartet van Oscar Bianchi.

Sintonia, het derde strijkkwartet van Oscar Bianchi, werd uitgevoerd door Quatuor Diotima. En dat bestaat uit Yung Peng Zhao en Constance Ronzatti, viool, Franck Chevalier, altviool en Pierre Morlet, cello. Het tweede en laatste werk op het programma tijdens dit eerste November Music lunchconcert van Quatuor Diotima was het ruim een half uur durende Ether is a Haunted Place, werk voor strijkkwartet en elektronica van Mauro Lanza. In deze driedelige suite verklankt Lanza de magie van geheime signalen en piraatuitzendingen op tv. En daarvoor gebruikt hij onder meer gemanipuleerde strijkkwartetklanken en ook een collage van unieke, authentieke klankdocumenten. Klanken bijvoorbeeld afkomstig uit de tv-serie Doctor Who en van historische radioopnames van satellieten en babbelende astronauten. De cyclus bestaat uit drie secties met titels die als boekdelen spreken. Deel 1. The 1987 Max Headroom Broadcast Incident. Deel 2. Memories of the Space Age. En deel 3. The Voices Didn't Stop After the War. U hoort Quatuor Diotima met de componist Mauro Lanza achter de knoppen voor het aansturen van de elektronica in Ether is a Haunted Place.

Ether is a Haunted Place van Mauro Lanza werd uitgevoerd door Quatuor Diotima. Het was een opname van het festival November Music, editie 2021. U luistert nog steeds naar Concertzender Live. Een dag later, op vrijdag 12 november, zat Quatuor Diotima weer op het podium van de Willem II Toonzaal. Centraal stond het opdrachtwerk Unbreathed, dat festivalcomponist Rebecca Saunders speciaal schreef voor onder meer November Music, Wigmore Hall en andere festivals. In het werk uit 2018 speelt Saunders naar eigen zeggen de concepten ontkenning en afgelegen tegen elkaar uit. Bij de partituur heeft zij de poëtische regels toegevoegd. Inside, Withheld, Unbreathed, Nether, Undisclosed, Souffle, Vaour, Ghost, Hodge en Dust, Absent, Silent, Void, Not Beside, Either, Neither, Soul, Unified. Dit is Quatuor Diotima met de Nederlandse première van Unbreathed van Rebecca Saunders, die overigens zelf bij dit concert aanwezig was.

Dat was Unbreezed van Rebecca Saunders, uitgevoerd door Kator Diotima. En dat kwartet bestaat uit Yongpeng Zhao en Constance Ronsati, viool, Franck Chevalier, altviool en Pierre Morlet, cello. U hoort een opname van 12 november 2021, gemaakt tijdens het festival November Music. Het werk dat daarna op het programma stond was String Quartet van de Nederlandse componist Wilbert Bulsink. Een werk uit 2015, speciaal geschreven voor Kator Diotima, in opdracht van November Music. En Bulsink liet zich inspireren door de klankwereld van Helmut Lachenmann en Giorgi Ligeti, van glissandi en de allerkleinste microtonale ruimtes tot het spelen van klankkleuren. Dit is, in aanwezigheid van de componist, String Quartet van Wilbert Bulsink, uitgevoerd door Kator Diotima.

String Quartet van de Nederlandse componist Wilbert Bulsink. Het werd uitgevoerd door Quator di Ultima tijdens het November Music Festival 2021. Het laatste werk van het concert op 12 november was Gran Torso van de Duitse componist Helmut Lachenmann. Een componist met fingerspitzengevoel voor bijzondere klankkleuren en gedenkwaardige instrumentale vondsten. Muziek die iedere vastgeroeste luisterhouding op de kop zet. Gran Torso is het eerste strijkkwartet van Lachenmann en heeft als titel eenvoudigweg Muziek voor strijkkwartet. Gran Torso verwijst naar ijsbergen en het geluid dat ze voortbrengen. U hoort het nu uitgevoerd door Quator di Ultima, een werk van Helmut Lachenmann.

Grand Torso van Helmut Lachenmann vormde het slot van de concerten van Quator di Ultima tijdens November Music 2021 in Den Bosch. De opnames van de concerten in de Willem II Toonzaal werden gemaakt door Kees van der Wiel, die ook deze aflevering van Concertzender Live weer met heel veel genoegen voor u samenstelde. Over 2 weken, op 21 februari, een nieuwe uitzending met meer opnames van November Music 2021, waarvan u nu alvast een voorproefje krijgt. Dit is het Gurdjieff Ensemble.

Beste luisteraars, dit is de Concertzender en dit is Concertzender Live. Vandaag de derde van 12 uitzendingen met opnames van het festival November Music 2021. Eindelijk vorig jaar vond dit weer eens plaats op diverse locaties in Den Bosch. Dit alles in nauwe samenwerking met November Music, de VPRO en Dutch Composers Now, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakten. Vandaag twee complete concerten zonder uitgebreide toelichtingen. Zondagavond 14 november klonk het slotconcert van November Music in de Grote Kerk in 's-Hertogenbosch. Het Armeense Gordiev Ensemble bracht een uur lang muziek van onder andere Komitas en Gordiev in bewerkingen van Levan Eskian, dirigent van het ensemble. Details over de gespeelde werken vindt u natuurlijk op concertzender.nl. Hier is het Gordiev Ensemble.

U heeft geluisterd naar het concert van het Gurdjieff Ensemble in de Grote Kerk in 's-Hertogenbosch. De opname werd gemaakt door Wijnand de Groot. Dinsdag 9 november speelde November Music een uitwedstrijd. Ze deden dat bij de Link in het Cenakel in Tilburg. Het concert bestond uit twee delen. Het eerste deel, hedendaagse composities voor kantele. En dat is een soort citer, uitgevoerd door de Finse kantele-speelster Elia Kankarante.

Dat waren 6 hedendaagse werken voor kantele, uitgevoerd door Ea Cancarante. Na de pauze ging zij samen met zangeres, harpiste en percussioniste Aino Peltoma verder. Ook deze laatste komt uit Finland. Het programma duurde een half uur en het bestond uit improvisaties en u hoort nu een groot deel daarvan. De opname in Tilburg werd gemaakt door Theo van Soest. Het programma werd samengesteld door Kees van de Wiel. Details vindt u op concertzender.nl. Luister naar Aino Peltoma zang, harp en percussie en Ea Cancarante op kantelen.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live, waarin vandaag de vierde van een jaar lang uitzendingen met opnames van het festival November Music 2021, dat vorig jaar eindelijk weer plaatsvond op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. Alles in nauwe samenwerking met November Music, de VPRO en Dutch Composers Now, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakten. Vandaag twee complete concerten. Over een uur het concert van Ensemble Vonk, dat plaatsvond op 10 november in de Verkadefabriek. Maar we beginnen met het eerste concert dat Cello Octet Amsterdam gaf op de slotdag van het festival, namelijk op 14 november 2021. Op die zondagochtend, 14 november, begon het Cello Octet met een prachtig programma waarin drie werken van Kate Moore werden afgewisseld met werken van Kaya Sarriaho en Sofia Gubaidulina. Het eerste werk op het programma was Sphinx uit 2013 van Kate Moore, die dit werk schreef voor het 25-jarige bestaan van het octet. Sphinx is oorspronkelijk geschreven voor een live en een gefilmd octet, maar het kan ook live uitgevoerd worden door een enkel of dubbel octet. Compositie is geïnspireerd op de mythe van de Sphinx, die raadsel je moet oplossen voordat je haar kan passeren. In de structuur van de compositie ligt het antwoord van het raadsel besloten. Het beeld van een spiegel in een spiegel, een eindeloos, steeds kleiner wordend beeld van jezelf. Cello Octet Amsterdam met Sphinx van Kate Moore.

2 Toonzaal in Den Bosch, gemaakt op 14 november 2021. Dat concert vervolgde met een werk van de Finse componiste Kaija Saariaho, die tijdens deze editie van November Music een van de composers in focus was. In het vijfdelige Neige uit 1998 zag Saariaho donkere en matte klankstructuren voor zich bij 8 cello's. En ook het idee van symmetrie speelde door haar hoofd. Toen ze uit het raam keek en sneeuwvlokken zag dwarrelen, ontstond het plan om een werk vol verschillende vormen en variaties van sneeuw te componeren. De namen van de 5 delen zijn Nuage de neige, Étoile de neige, Étoile de neige 2, Aiguille de glacé en Fleur de neige. Dit is weer het Cello Octet Amsterdam.

Dit was het Cello Octet Amsterdam met Neige van Kaya Sarriaho. Het tweede werk van Kate Moore, overigens zelf bij het concert op 14 november 2021 aanwezig, dateert uit 2009 en het heet Velvet. Velvet is geïnspireerd door de afbeeldingen van lakens op Renaissance doeken. Beweging, vitaliteit en aardsheid samengebald binnen het frame en stilte van een schilderij. Dit is Velvet van Kate Moore, uitgevoerd door het Cello Octet Amsterdam.

Het cello octet Amsterdam speelde Velvet van Kate Moore. Ik zal de leden van het cello octet aan u voorstellen. Het zijn de cellisten Alistair Soong, Claire Bleumer, Esther Torenga, Geneviève Verhagen, Raris Michalescu, René van Münster, Sanne Bijker en Sanne van der Horst. Dan het volgende werk tijdens dat concert op 14 november. Mirage, The Dancing Sun. En dit werk dateert uit 2002 en is van de Russische componiste Sofia Gubaidulina. Zij schreef hierover: de ongebruikelijke instrumentatie van 8 cello's bood mij een veelheid aan mogelijkheden voor de klank en textuur. Ik was speciaal geïnteresseerd in de heldere, natuurlijke flageoletten van de cello's. Ik gebruikte deze om de gelijkenis met een dansende zon uit te beelden. Hier komt Mirage, The Dancing Sun van Sofia Gubaidulina, uitgevoerd door het cello octet Amsterdam.

Cello Octet Amsterdam speelde Mirage, The Dancing Sun, een compositie van Sofia Gubaidulina. U luistert naar Concertzender Live en naar een registratie van een concert dat op 14 november 2021 plaatsvond tijdens het November Music Festival in 's-Hertogenbosch. En het concert dat u hoort, dat greep plaats in de Willem II Toonzaal. En het laatste werk op het programma van het concert is het ook het derde werk van Kate Moore in dat programma. En het heet Phoenix en het is een compositie uit 2020. Phoenix is speciaal geschreven voor Instant Loneliness. En dat is een muzikaal levensconcert voor 8 cellisten, een danser en een actrice. Die hele voorstelling werd overigens een week later ook uitgevoerd in de serie November Music on Tour. Nu dus, op 14 november 2021 in de Willem II Toonzaal in 's-Hertogenbosch. Dit is de opname van Phoenix van Kate Moore door het Cello Octet Amsterdam.

Phoenix van Kate Moore door het Cello Octet Amsterdam. Het vormde het slot van een concert van dit octet in de Willem II Toonzaal in 's-Hertogenbosch op 14 november 2021. Alle opnames die u het afgelopen uur hoorde van dit concert werden gemaakt door Kees van de Wiel. U luistert naar de concertzender live met het vierde programma met opnames gemaakt tijdens het festival November Music 2021. Op woensdag 10 november, dus 4 dagen eerder, ging in de kleine zaal van de Verkade Fabriek A Songbook of Rare Feelings van ensemble Vonk in première. Als er één periode is geweest waarin singer-songwriters, dichters en componisten hun ziel wilden blootleggen, dan is het wel tijdens de afgelopen coronacrisis. Gevoelens in alle kleurnuances en klankschaduwen werden bezongen. En het ensemble Vonk vroeg veelbelovende tekstschrijvers om nieuwe teksten te maken. Onder hen de Engelse dichters Kayo Chingongi en Nancy Campbell. En ook de Nederlandse singer-songwriter Lucky Fons III. Het resulterende Songbook of Rare Feelings vormt de basis voor nieuwe composities van Kate Moore, Morris Kliphuis, Remy Alexander en Nicoline Soeter. Het programma op 10 november begon met 2 liederen van Remy Alexander. The Novice, op een tekst van Lucky Fons III, en Humility, op een tekst van Nancy Campbell. Dit is Ensemble Vonk.

Dit was Exit the Woods Night van Siden Koskunseven, uitgevoerd door ensemble Nickel. Het concert vervolgde met opdracht van November Music en Donau-Erschinger Musiktage aan de Duits-Britse componiste Rebecca Saunders tijdens deze editie van November Music Composer in Focus en, vanzelfsprekend, bij het concert aanwezig. Voor haar werk Us Dead Talk Love wordt Nickel vergezeld door de Israëlische contraalt Noah Frenkel. Saunders liet zich inspireren door de teksten van de Britse videokunstenaar en dichter Ed Atkins. Saunders noemt de teksten van Atkins een verslavend, virtuoze kijk op ons lichaam, het vlees en onze vergankelijkheid. Luistert u naar Noah Frenkel en ensemble Nickel in Us Dead Talk Love van Rebecca Saunders.

to you.

broke his stomach, like, tearing his stomach, like,

ins Gelaufen.

Shits of words.

Dit waren Noah Frenkel en ensemble Nicole in Us Dead Talk Love van Rebecca Saunders. En het einde van het concert van ensemble Nicole dat in de Willem II toonzaal werd opgenomen door Kees van der Wiel. Op zaterdag 6 november bracht het Rotterdamse Doelen Ensemble een uitvoering van het minimalistische Feminine uit 1974 van de Amerikaanse componist Julius Eastman in Huis 73. Omdat er die dag erg veel concerten waren op te nemen, heeft de concertzender toestemming gekregen van het Doelen Ensemble om nu een opname van het werk uit te zenden die op 12 maart 2021 in het HBS-gebouw in Rotterdam voor een livestream werd uitgevoerd en opgenomen door concertzender opnametechnicus Cees Sterrenburg. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van der Wiel. Volgende maand is er weer een uitzending van Concertzender Live met opnames van November Music 2021. Luistert u de komende 70 minuten naar de integrale versie van Feminine van Julius Eastman, uitgevoerd door

De afgelopen twee uur hebt u in Concertzender Live geluisterd naar opnamen gemaakt tijdens November Music in 2021. Samenstelling Kees van der Wiel.

Welkom bij Concertzender Live. Vandaag de zesde van een jaar lang uitzendingen met opnames van het festival November Music 2021. Vorig jaar vond het weer plaats op diverse locaties in Den Bosch. Dit alles in nauwe samenwerking met November Music, de VPRO en Dutch Composers Now, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakte. Vandaag twee lange stukken, straks drie delen uit Suite X van Bram Stadhouders. We beginnen met Severaan van de Nederlands-Oekraïense componist Maxim Shaligin vanuit de Grote Kerk in Den Bosch. Severaan is geschreven voor het cello-octet Amsterdam en celliste Maya Friedman. En niet te vergeten, 25 nieuw ontworpen instrumenten. Deze unieke, mechanisch aangedreven klankinstrumenten zijn gebouwd door kunstenaar Rob van den Broek. En vormen samen een sculptuur. Van den Broek ziet deze nieuwe instrumenten als een klankmatig en historisch verlengstuk van de cello, waarmee hij een spannende blik in de toekomst werpt. De driehoek van 8 akoestische cello's, 1 elektrische cello en nieuwe instrumenten is een reflectie op de geschiedenis van het instrument cello. In de komende 5 kwartier wordt dit Severaan van Maxim Shaligin met Maya Friedman, bespeelt de elektrische cello. Dan hoort u het Cello Octet Amsterdam, bestaande uit de cellisten Alistair Song, Claire Bleumer, Esther Torringa, Geneviève Verhagen, Raris Majalescu, René van Münster, Sanne Bijker en Sanne van der Horst.

Dat was Severade van Maxim Scharligen met op de elektrische cello Maya Friedman en verder het Cello Octet Amsterdam en 25 instrumenten ontworpen door Rob van den Broek. Opname werd gemaakt 14 november 2021 in de Grote Kerk in Den Bosch door Frederik de Jong. 4 dagen eerder, op 10 november 2021, vond in het kader van November Music in de clubzaal van de Verkade Fabriek de première plaats van Suite X van gitarist en componist Bram Stadhouders. In dit werk combineert hij de kristalheldere barokinstrumenten van het Belgische box met de magie van elektronische muziek en improvisatie. Vanwege de tijd kunnen we deze keer alleen 3 delen van deze 4-delige suite laten horen. Het 4e deel houdt u van ons te goed. Hier is Suite X van Bram Stadhouders. Met Bram Stadhouders, gitaar en elektronica, Onno Govaerts, slagwerk en barokensemble Box, B-O-X, bestaande uit Pieter Teuns, de Jorbe, John Birdsong, zink en trompet, Bart Vromen, trombone, Nathan Wouters, contrabas en tenslotte Raphaël Collignon, klavercimbal en improvisatie. Vanwege de tijd kunnen we deze keer alleen 3 delen van deze 4-delige suite laten horen. Het 4e deel houdt u van ons te goed. Hier is Suite X van Bram Stadhouders. Met Bram Stadhouders, gitaar en elektronica, Onno Govaerts, slagwerk en barokensemble Box, B-O-X, bestaande uit Pieter Teuns, de Jorbe, John Birdsong.

Dat waren drie delen uit de suite X van Bram Stadthouders. Met Bram Stadthouders zelf, gitaar en elektronica. Onno Govaerts, slagwerk en het barokensemble Box. Het concert werd opgenomen door Ted Masseurs. Dit was Concertcenter Live, samengesteld door Kees van de Wiel. Volgende maand, op 6 juni, is er weer een uitzending Concertcenter Live met opnames van November Music 2021.

U luistert naar de Concertzender en in de komende 2 uur kunt u gaan luisteren naar Concertzender Live. Dat betekent dus eigen opname van de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar de 7e van een reeks uitzendingen die een jaar lang zullen gaan duren met opnames van het festival November Music 2021, dat vorig jaar eindelijk weer plaatsvond op diverse locaties in Den Bosch. Dit alles in nauwe samenwerking met November Music, de VPRO en Dutch Composers Now, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk hebben gemaakt. Vandaag het concert van Metafor in de Toonzaal en Yunto van Sejong Won-ho in het Geronimus Art Center. Op zaterdag 13 november was het Finse Metafor-strijkkwartet aan de beurt om de muziek van festivalcomponist Kaija Saariaho over het voetlicht te brengen. En als eerste klonk Terra Memoria uit 2006 door Saariaho, opgedragen aan alle dierbaren die ons hebben verlaten. Begin dus met Metafor met Terra Memoria.

En zo begonnen we deze twee uur, met de eigen opname dus van de Concertzender, met Metafoor, met Terra Memoria van Kaya Sarriaho. Metafoor speelde ook een werk van Sarriaho's jongere landgenoot, Juha Koskinen. Zijn Soleil Noir uit 1999 is een sprankelende suite van 5 kwartetminiaturen vol spannende timbres. U gaat weer luisteren naar Metafoor.

dat bestaat uit Antti Tikkanen en Mina Pensola viool, Atte Kilpelijnen altviool en Thomas Djupšebaka cello. Dit is, zoals gezegd, Soleil Noir van Juha Koskinen.

En dat was wederom Metafoor met Soleil Noir van Juha Koskinen. Tijd voor de hoofdmoot van dit concert, Sarajaho's klassieker Nymphea uit 1987, dat ze oorspronkelijk schreef voor het Amerikaanse Kronos Quartet. Een zeldzaam poëtisch werk waarin kwartetklanken en elektronica de symmetrische schoonheid van een waterlelie in klanken schildert. Sarajaho laat als geen ander kleuren zingen en onderaardse harmonieën opstijgen, waarbij ze op een subtiele manier elektronica inzet om zo klankspectra te verkennen. En zo bestaat de harmonische basis van Nymphea uit complexe celloklanken die ze via de computer heeft geanalyseerd. En de live elektronica werd tijdens het concert verzorgd door Timo Kurkigangas, die dat de laatste jaren altijd doet bij de werken van Sarajaho. Hier is wederom Metafoor met Nymphea van Kaya Sarajaho.

Metafoor hoorde u dit keer met Nymphea van Kaya Sarriaho. Als slot van het lunchconcert, door Metafoor gegeven in de Willem II toonzaal op 13 november 2021 in Den Bosch. De opnamen werden gemaakt door Kees van de Wiel. U luistert in Concertzender Live naar opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2021. In 2020 zou het festival openen met het gebruikelijke Bosrequiem. En voor dat jaar was de van oorsprong Zuid-Koreaanse componiste Sing-won Ho gevraagd het Requiem te schrijven. Ze heeft toen Yoon Toh geschreven, maar door alle coronaperikelen werd de editie 2020 van November Music, zoals u weet, op het laatste moment afgeblazen. In 2021 kreeg het werk een herkansing aan het slot van het festival, dat jaar was geopend met een nieuwe Bosrequiem, namelijk van Hawar Tawfik, een Koerdisch Nederlander. Op zondag 14 november 2021 zat het Jeronimus Bos Art Center stampvol voor de uitgestelde uitvoering van Yoon Toh. En in deze dode mis is een hoofdrol weggelegd voor het New European Ensemble, de zangers van Capella Pratensis en de alt Elena Rasker, die een tijdloos ritueel ontketenen. En het alles onder leiding van dirigent Manoj Kamps. De video van het concert is trouwens nog steeds te zien op newmusicnow.nl.

U hoorde Yun Tong van Sing Wong Ho, het slotconcert van November Music 2021. Uitgevoerd door Helena Rasker, Capella Pratensis en New European Ensemble, onder leiding van Manoj Kamps. De opname werd voor New Music Now en NTR gemaakt door Luc van Dijk. Het programma werd samengesteld door Kees van de Wiel. Volgende maand, 4 juli, is er weer een uitzending van Concertzender Live met opnieuw opnames van November Music 2021.

Beste luisteraars, welkom bij de Concertzender. Dit is Concertzender Live. Vandaag de 8e van een jaar lang uitzendingen met opnames van het festival November Music 2021. Dit festival vond vorig jaar eindelijk weer plaats op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. We maken dit allemaal in nauwe samenwerking met November Music, de VPRO en New Music Now, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakt. Vandaag de concerten van Jacob ter Veldhuis, Stargaze en nog een restje Bram Stadhouders. Op zaterdag 6 november bracht de Nederlandse componist Jacob ter Veldhuis, ook wel bekend als Jacob TV, een indringende ode aan de vrijheid met zijn nieuwste liedcyclus, The Freedom Songs. Een hymne die hij schreef voor het Amerikaanse muziekensemble The Freedom Quartet van artistiek leider en trompetist Stephen Burns. Het kwartet bestaat verder uit Steve Roberts, elektrisch gitaar, Sophie Dunaire, zang en Cynthia Trey, slagwerk. De componist voegde daar nog de gebruikelijke hoeveelheid geluids- en beeldsamples aan toe. Luistert u naar de wereldpremière van The Freedom Songs van Jacob ter Veldhuis.

in the future days. But we seek to make secure. We look forward.

U hoorde het Freedom Quartet met de première van de Freedom Songs van Jacob ter Veldhuis. De live-opname werd in de kleine zaal van de Verkadefabriek gemaakt door Chris Beda. U luistert naar opnames die de concertzender maakte in samenwerking met VPRO en New Music Now tijdens editie 2021 van het festival November Music in 's-Hertogenbosch. 5 dagen later, op donderdag 11 november, bracht de Nederlandse componist Morris Kliphuis met de songcyclus High Dive een ode aan de speelse en intuïtieve geest van het kind. Voor dit werk werkte Kliphuis wederom samen met tekstschrijver Otto Wiggers, oftewel Lucky Fans de Derde. De uitvoering is in handen van het internationaal ensemble Stargaze. Daarnaast sluit zangeres Piet Toe zich aan bij het project. En dat is een reizende ster binnen de Nederlandse popmuziek. Dit is High Dive van Morris Kliphuis en Lucky Phones 3. U hoort Piet Toe en Stargaze.

Dat was High Dive van Morris Kliphuis en Lucky Fans 3. Uitgevoerd in de grote zaal van de Verkadefabriek en uitgevoerd door Pitou en Stargaze. De opname werd gemaakt door Thomas Koopmans. Op 10 november 2021 vond in het kader van November Music in de clubzaal van de Verkadefabriek de première plaats van Suite X van gitarist en componist Bram Stadhouders. In dit werk combineert hij kristalheldere barokinstrumenten van het Belgische BOX met de magie van elektronische muziek en improvisatie. Op 2 mei jongstleden zonden we de eerste 3 delen uit. Vandaag het 4e en laatste deel. Luister naar het slot van Suite X van Bram Stadhouders door Bram Stadhouders gitaar en elektronica, Onno Govaerts slagwerk en barok ensemble BOX bestaande uit Pieter Teuns theorbe, John Birdsong zink en trompet, Bart Vromen trombone, Nathan Wouters contrabas en Ravel Collignon clavecimbal en orgel. Hier is Suite X.

Dat was deel 4 uit suite X van Bram Stadhouders. Bram Stadhouders gitaar en elektronica, Onno Govaerts slagwerk en barokensemble BOX. En dit concert werd opgenomen door Ted Masseurs. Kees van der Wiel stelde dit programma samen. Volgende maand is er weer een uitzending van Concert Zender Live met opnames van November Music 2021.

Concertzender Live. Goedemiddag luisteraars. Op het laatste November Music Festival in Den Bosch was ook Mudita, het trio van Sanne Rambachs, Koen Smits en Sjoerd van Eyck van de partij. Voor deze speciale gelegenheid hadden ze percussioniste Marilyn Mazur uitgenodigd om mee te spelen. Deze Deens-Amerikaanse percussioniste heeft onder andere enige tijd bij Miles Davis gespeeld. Het programma bestond uit eigen werk van Mudita, twee composities van trompetist Koen Smits, één van pianist Sjoerd van Eyck en één van zangeres Sanne Rambachs. Tevens één compositie van Marilyn Mazur en de toegift ook van Marilyn Mazur. Het mooie van de uitzendingen van de Concertzender is dat je ze altijd op een ander tijdstip weer kunt terugluisteren. Dat kan een groot voordeel zijn als de muziek bijvoorbeeld gecompliceerd is. Goed, vanmiddag luisteren we naar eerst twee composities van Koen Smits, te weten Dwingelderveld van het album Nature of the Netherlands en als tweede Snow Will Melt.

your elegant fingers and

Dat was Snow Will Melt van Koen Smits. We gaan door met drie composities die min of meer in elkaar overlopen. Het begint met The Dreamcatcher van Marilyn Mazur. Daarna Utrechtse Heuvelrug van Sjoerd van Eyck. En dan I Am Free van Sanne Rambachs. Ten slotte als toegift nog een compositie van Marilyn Mazur, Saturn Song.

Dit was het optreden van Mudita met Marilyn Mazur op het November Music Festival in Den Bosch. Dit festival blinkt uit door een bijzondere interessante programmering, zeker een aanrader. De volgende uitzending van Concerts in the Live is op zaterdag 23 juli. Graag tot dan!

Dit is Concertzender Live met vandaag de 9e van een jaar lang uitzendingen. Met opnames van het festival November Music 2021. Dat vorig jaar eindelijk weer plaatsvond op diverse plekken in Den Bosch. Dit alles in nauwe samenwerking met November Music, de VPRO en ook New Music Now, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakte. Vandaag het concert van Capella Amsterdam met het project Albar Mare Nostrum en een concert van Oscar Peters tijdens het VAC Festival, voor het eerst in 2021, ook een onderdeel van November Music. Op zaterdag 6 november bracht Capella Amsterdam samen met een groot aantal buitenlandse zangers en muzici het project Albar Mare Nostrum, met als ondertitel Muzikale tradities rond de Middellandse Zee. In het eerste deel hoort u afwisselend traditionele muziek en nieuw werk van de Iraans-Nederlandse componist Aftab Dervishi. De complete spellijst die vindt u op onze website concertzender.nl. Dit is Capella Amsterdam onder leiding van Leonard Evers.

Capella Amsterdam, met onder andere de zangeressen Anas Habib, Rima Gabaj en Amira Dedunjanin. In een aantal traditionele liederen en de première ook van Hamzaat van Aftab Darvishi. De juiste volgorde van de titels vindt u terug op onze website concertzender.nl. Tot besluit van dit concert van Capella Amsterdam klonk het derde deel uit Planctus Singi uit 2019 van de Nederlandse componist Gerard Bellion. U hoort Sabra El Bahri Katri en Laura Lopez zang, Rafaele Dankzaak-Mühle, ze bespeelt de Doudouk en Fujare, en Misak Jolé de Kamanche. Allen onder leiding van Leonard Evers.

Het was tot het besluit van het concert van Capella Amsterdam, deel 3 van Planctus Signi van Gerard Bellion. De opname werd gemaakt in het Jeronimus Bos Art Center voor de Concertzender door Wijnand de Groot. U luistert naar een opname die de Concertzender maakte in samenwerking met VPRO en New Music Now tijdens de editie 2021 van het festival November Music in Den Bosch. Ook zaterdagmiddag 6 november was in de Willem II Toonzaal alweer het laatste concert van het VAK-festival, dat dit jaar voor het eerst integraal was opgenomen in het festival November Music. Oscar Peters is een Nederlands elektronica-talent. Hij studeert nog aan de afdeling sonologie van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en werkt ook regelmatig in de Willem II Studio's, die zich bevinden boven de Willem II Toonzaal. Het werk Breath is gemaakt voor 5 door Oscar Peters zelf gebouwde orgels die via multichannel elektronica worden aangestuurd. Verder hoort u aanvullende elektronica en ook het live akoestisch geluid van het orgel dat op het balkon van de concertzaal staat. 3 kwartier lang de première van Breath van Oscar Peters.

Als ik je zie, wil ik dat je me kust. Als ik je niet zie, hoop ik dat je me zoekt. Als ik je vind, wil ik dat je me kust. Ik wil je omhelzen. Voor de rest van mijn dagen. Liagiri Zaman. En dagen. Zaman.

ben, zal bij aankomst van mij overblijven? 3 dagen op zee. Ik bid op het dek en mijn woorden zwalpen op het ritme van de golven. 4 dagen op zee. Zoutkristallen kleven in mijn wimpers. 5 dagen op zee. De zee is een blauwe pizza met stukjes mozzarella erop. 6 dagen op zee. De zeewind doet me duizelen als een nieuwe liefde. 7 dagen op zee. Ik val in slaap. Terwijl ik de sterren tel, kijk naar de constellaties, die 5 sterren daar. De contouren van een haven waar ik nooit ben geweest. Die 7 sterren daar. Een groep mensen die ik op een dag mijn vrienden zal noemen. Die 10 sterren daar, enzovoort. En als ik wakker word, als ik wakker word. 40 dagen op zee. Als ik een verhaal vertel, verplaats ik mij dan door de tijd of door de ruimte? 41 dagen op zee. En dus teruggaan in de tijd, nog voor het ijs begon te smelten. Naar de tijd van gigantische krachten in conflict. Naar de tijd van stoom die van een afkoelende aardkorst afdampt. Naar contouren van een wereld uitgehouwen door eindeloze regens. Naar voortdurende verandering. Naar fluctuerende zeeniveaus en zich vormende continenten. Naar zich ontwikkelende aarde. Naar geschiedenis in wording. 42 dagen op zee. En vreemde holtes, grotten en ravijnen en bijgeloof en bodemloos en diepzeemonsters en Calypso en haar duikers die eruit zien alsof ze elke dag van vitamine nemen en van hoge kliffen de zee induiken. 43 dagen op zee. Wat is jouw favoriete kleur? Is het toevallig het hoge zichtbaarheidsoranje van een zwemvest? Wie zit er in jouw sloep? Is dat niet Jean-Paul Gaultier met zijn matrozen? 44 dagen op zee. En als je je ogen sluit en op het voordek staat, met je blauw-wit gestreepte shirt, of zeilt door de lange zeekanalen, vergeet je dan dat je boot even onzeewaardig is als de mijne? 45 dagen op zee. Vergeet je dan de diepte van de menselijke ziel? 46 dagen op zee. En wat is dieper? De loopgraven van de menselijke ziel of die van de oceaan? Hoe vaak heb ik niet getracht, terwijl ik op het dek lag, die vraag. En dan denk ik toch, dat de ziel, dat de zee van de mens... Want hoe kunnen wij verklaren dat 2 geliefden die elkaar verafgoden, elkaar de rug toekeren vanwege een verkeerd begrepen woord? En de ene vervuld van haat naar het oosten vaart, terwijl de ander vol spijt voor het westen kiest. Elk gekleed in hun eenzame trots. Hoe kunnen we ooit begrijpen dat een mens ja zegt, terwijl hij nee bedoelt? Of beloftes doet, al wetende ze nooit na te zullen komen? Hoe kunnen we ooit uitleggen wat het kind bezielt dat zijn ouders verlaat, terwijl het zijn jonge leven slapend, etend, huilend en lachend in hun armen doorbracht?

101 dagen op zee. Ruw rukt de wind. 102 dagen op zee. De tijd in spiralen. 103 dagen op zee. Genadeloos de zon. 104 dagen op zee. De tijd in spiralen. 105 dagen op zee. Zelfde netten, lege netten. 106 dagen op zee. De tijd in spiralen. 200 dagen op zee. Zeeschildpadden en de tijd in spiralen. De tijd in spiralen. Dacht jij dat ik leefloos was? Ik? De boot? Als de dop van een noot die in het water viel? De boot spreekt. Dacht jij dat ik niet meer was dan een paar samengebonden papieren stengels? Ik, de boot? Dacht jij dat ik geen wilskracht had of dromen kende? En dat ik slechts bestond om jou te dienen? Je in mijn buik te dragen? En zakken vol kruiden, ivoor of plastic van de ene kant van de wereld naar de andere te slepen? Dacht jij dat ik slechts bestond om geliefden te herenigen? Of vriend en vijand bij elkaar te brengen? En naar de haaien geschoten te worden? Vergeet niet dat ik ooit een zee van bomen was. Naar de lucht reikend en in de grond geworteld, waar ik ook maar wilde. Vergeet niet dat als het bos gelukkig was en de dieren in vrede leefden, het schip, gemaakt van dat bos, sneller kan varen. Ja, misschien was ik ooit niet meer dan de schil van een meloen, dat aan een touwtje werd voortgetrokken door de hand van een kind. Maar ik, de boot, was ook degene die Ithaca achter de horizon zag verdwijnen. Ik was deel van de vloot die Cleopatra naar de overwinning droeg. Ik was er toen de kleppen naar de Normandische stranden zich openden. Ik was het. Ik. De boot die de mens naar de polen laveerde. En nog later de onoverwinnelijke die zonk door een ijsberg. Ik was er toen de oude man achter zijn vis aanhengelde. Ik was er toen hij zich Ismaël noemde. Dus denk maar niet dat als de rivier je voortdraagt of de oceaan je in onbestemde richting verder stuwt, dat het dankzij jouw zeemanskunst is. Ik ben het die met het water spreekt en jou een veilige doorgang biedt. Jij vaart niet met mij. Ik draag jou op mijn rug de golven over. Als een moeder haar slapende dochter de steile heuvels op. Maak je geen illusies. Mijn zeilen waren jouw eerste vleugels.

waar je je hoofd niet te rusten kan leggen. Nu spreekt de zee. Waarom daar gaan waar je voeten de grond niet kunnen raken? Waarom daar gaan waar je geen punt hebt om op te fixeren? Waarom daar gaan waar je je evenwicht verliest? Ik zet mijn tanden in je dijken, wanneer ik maar wil. Ik hap naar je poten en spuw ze weer uit.

de dieptes in. Je denkt dat de wind je bondgenoot is. Je denkt dat het zout je boven water houdt. Je denkt dat de zon je wonden zal dragen. Je denkt dat je kompas je de richting zal wijzen. Maar zeg me, kijk me aan, zeg me. Over vuur zou je niet willen zeilen. Waarom dan wel over mij?

De oceaan die bestaat uit 5 lagen. Dat is heel diep, de oceaan. 5 lagen. Elke oceaan kent 5 lagen. Elke laag is een wereld op zich. Een oceaan in de oceaan. Een nieuw hoofdstuk binnen een boek. En hoe dieper je zinkt, hoe meer je bij de oceaan hoort. Dus 5 lagen van de oceaan. 1. Zonlichtzonnen, kwallen en koralen. 2. Midwaterzonnen, octopus en walvis. 3. Middernachtzonnen, zeespinnen en sponzen. 4. Abyssale zonnen, wormen en zeeduivels. 5. Loopgaven, zeekomkommers. Dus 5 lagen van de oceaan. 1. Zonlichtzone, de kans op genezing. 2. Schemerzone, de breuk tussen geliefden. 3. Middernachtelijke zone, de moed der wanhoop. 4. Abyssale zone, het verlies van een kind. 5. Loopgraven, de laatste adem. Hoe dieper, hoe donkerder. Hoe dieper, hoe donkerder. Hoe dieper, hoe donkerder.

Een zeemermin neemt me bij de hand en rukt me mee de diepte in. Een harp weerklinkt uit de ingang van een grot. Wordt dit ons nieuwe huis? In de grot een rivier. Een veerman verwelkomt ons. Elke reis heeft zijn prijs, zegt hij. En zoekt naar een muntje op onze ogen gelegd. Of op onze tong, om de overtocht naar de andere oever te betalen. Hij zegt dat we hier eeuwig zullen moeten wachten als hij niks vindt. Natuurlijk heeft elke reis zijn prijs, dat is geen nieuws. De ironie ontgaat mij niet. Ik, die al zoveel gaf om tot hier te komen, wordt om nog meer gevraagd? Denkt hij dat 100 jaar lang zwerven langs de oever mij angst inboezemt? Weet hij niet dat ik gewend ben te wachten voor onbestemde tijd? Op een woord van deze of gene schipper. Op een woord van God. Op de juiste weersomstandigheden. Op een beetje hoop. De bovenwereld was uitzichtloos. Zelfs als ik uitkeek over de zee. Hier in de onderwereld heb ik 3 opties, zegt de schipper. Wachten in het vuur en langzaam verkolen. Wachten in het midden, rondtollend in een draaikolk. Of de eeuwige velden bereiken, waar helden wonen die honing lepelen. En als we sterven, terwijl we horizontaal de oceaan proberen over te steken, maar verticaal naar beneden zinken, zal de humor ervan mij niet ontgaan. Als de zon in de zee zinkt, waarom ik dan niet? Iets verder in de grot is een wachtkamer ingericht. Een bleke bediende zit achter de balie. We worden om beurten opgeroepen. En terwijl ik wacht, herinner ik mij hoe mijn zicht werd vertroebeld door woest water en paniekerig vlees. En net toen mijn hoofd weer boven kwam, trok een hand me aan mijn enkel de diepte in. Koud, zout water vulde mijn longen.

zouden worden gestraft. Alleen zij die wreedheden hadden begaan, zouden door Hermes gevangen genomen worden. Ik niet, nee. Ik heb nooit een belofte gebroken. Daar ligt hij, de beruchte driekoppige hond. Niet groter dan een schoothondje, zo blijkt. En plots zie ik door het raam van de wachtkamer

doelloos ronddolend. Iets rukt aan mijn arm en rukt hem bijna uit de kom. Iets krabt en trekt aan mijn huid. Zijn het de tanden van een zeemonster? De tentakels van een mythische octopus? Of de grabbelende hand van een mens die verloren zielen vist op open zee en zijn nagels als haken in mijn huid slaat? Na de zachte omhelzing van het water, een harde landing op het koude staal van het dek. Water loopt uit mijn oren, mijn neus, het moment van de waarheid. Wat wil ik? Wat wil ik? Hard of zacht? Koud of nog kouder? Zon of maan? Zout of nog zachter?

Als je de reis overleeft, zoek dan niet naar een diepere betekenis. En geloof niet dat je was voorbestemd als je wordt opgevist. Of dat je kracht of je handigheid je het leven redden. Tussen de lichamen glijden engelen in witte gewaden. Die ons op onze zeewaardigheid

De zee doet plots haar best er onschuldig uit te zien, als op een aanzichtkaart. Gedeemoedigd rapen we ons verstand bij elkaar. Proberen in het hout van de boot een logische zin te kerven. Een logische zin. Een troostende zin. Een zinvolle zin. Een herinnering. Nu de storm is gaan liggen als een makke hond, voelt het alsof we weer zullen of moeten vergeten wat storm is. Is dit de enige manier om door te gaan? De enige manier waarop we de reis kunnen voortzetten? Vergeten en doorgaan? Verliezen en toch doorgaan? Elk in zijn eigen ark en zonder land in zicht? Vergeten en doorgaan? Verliezen?

0: En nu? Zie je al land?
1: Nee.
0: En nu? Zie je al land?
1: Nee.
0: En nu? Zie je al land?
1: Nee.
0: Wat is dat daar? In het water, zie jij dat ook? Wat is dat daar? In het water.
1: Wat?
0: Daar, dat. In het water. Is dat land? Of is dat een wolk?
1: Waar?
0: Daar. Op 12 uur.
1: Ik zie niets.
0: Niets.

U heeft geluisterd naar Harry-Jannes Luther en Zilberzee met Stille Nacht am Zilberzee van Martin Fonse. Een opname gemaakt in de Grote Kerk in Den Bosch. En u luistert naar de opnames die de concertzender maakte in samenwerking met VPRO en New Music Now tijdens de editie 2021 van het festival November Music in Den Bosch. Op zaterdag 13 november ging in de grote zaal van de Verkadefabriek het nieuwe muziektheaterwerk Babylon aan de IJssel Gilgamesh nu. Een compositie van de Iraaks-Nederlandse componist Hawar Tafik op een tekst van Marcel Royaert. In het werk maken we kennis met een IND-medewerkster, vertolkt door de actrice Judith Lintze, en zij moet beslissen of ze een jonge Irakees een verblijfsvergunning verleent. In de muziek verbindt Hawar Tafik de klankwerelden van westers klassiek en de Koerdische muziekcultuur. En de Koerdische muziek is in Irak opgenomen en komt van de band en de westerse muziek wordt live uitgevoerd door het Hexacon Ensemble dat bestaat uit Wout van den Berg, fluit, Bram Kreeftmeijer, hobo, Arno van Hout het klarinet, Marieke Stordiau van Rot, Christian Boershoorn en Frank Peters piano. Gaat u luisteren naar Babylon aan de IJssel, Gilgamesh nu van Hawar Tafik.

Hij die alles gezien heeft, die in de diepste diepte keek. Hij die alle grenzen passeerde, alle wijsheid verzamelde. Wat bedekt was, zag hij. Voor hem bleef niets verborgen. Je hebt me uit mijn slaap gehouden, Shirwan Majid. Alleen al je naam, ingewikkeld. Shirwan Majid, zo heet hij, zegt hij. Je zegt zoveel, maar gisteren tijdens de laatste ondervraging, de zoveelste, zou alles duidelijk worden. Nationaliteit, Irakees, leeftijd 17 jaar. Als ik in je ogen kijk, lijk je eerder 28. Als ik dat zeg, knik je, zoals je steeds knikt. Ondoorgrondelijk, innemend. Alles wat je zegt, geloof jezelf. Dat wil ik aannemen. Zie ik iets over het hoofd? Laat ik me te veel verblinden door die blik in je ogen? Vandaag moet ik beslissen. Waar worden feiten fictie? Woorden heb ik nodig. Woorden die in dit dossier kunnen staan. Samen met mijn moeder had ik mijn tas gepakt. Wat opgerolde dollarbiljetten had ze in de zoom van mijn broek genaaid. Moed, sprak ze me in. Op reis zou ik gaan, de wereld in. Haal die rimpels van je voorhoofd, mijn zoon, mijn zon. Er staat je vrijheid te wachten. De volgende dag, nog voor het kraaien van de haan, was haar mening omgeslagen. Plotseling was het echt. Ik stond daar, bevend in de ochtendkou, mijn voeten zoekend naar grond. Welke weg stond mij te wachten? Ze sloeg haar armen om me heen, haar vingertoppen drukte in mijn rug. Het was te gevaarlijk, blijven moest ik. Wat is een moeder zonder kind? Mijn vader maakte haar van me los. Liefdevol, maar daadkrachtig. Er was geen weg terug. Amir stond al te wachten. Zelfs het uitspreken van die naam doet me pijn. Alsof je koud op distels tot bloedens toe. Ik was zijn handelswaar. Niet veel meer dan de sigaretten die hij vroeger over de grens smokkelde. Als hij in gevaar kwam, dumpte hij zijn vluchtelingen net zo makkelijk in het ravijn als een partij illegale Lucky Strikes. Mijn vader moest mijn moeder blijven vasthouden terwijl ze afscheid van me nam. 1000 lieve woorden wilde ze me toeroepen en goede raad. Haar mond wijd opengesperd, maar haar stem stokte. En toch begreep ik het onhoorbare. Dat ik mezelf warm moest houden in de bergen. Dat ik me moest beschermen tegen de zon op de eindeloze vlaktes. Dat ik niemand moest vertrouwen totdat ik hem een vriend kon noemen. Dat ik aan het verleden moest denken als de toekomst hopeloos leek. En vooral dat ik niet bang moest zijn om bang te zijn. Angst houdt je waakzaam. Als een hert dat opschrikt van een takje onder de voet van een jager. Ik hou van jou, mijn zoon. Het eerste deel van de reis ging met een pick-up truck. Zo eentje die de boeren gebruiken. Amir haalde meerdere vluchtelingen op, maar in het donker kon ik hen nauwelijks zien. Vlak naast elkaar lagen we. Op de bodem van de laadbak, verstopt onder zakken vol aubergines en uien. Door wat kieren zag ik hoe het ochtend werd. Stukjes wolken schoten voorbij aan de oplichtende hemel. Een scherf van de zon gevangen in een ogenblik. Al kon ik nauwelijks iets van de omgeving zien. Ik wist precies waar we waren. Zo vaak had ik over deze weg gereden. Bij iedere bocht en hobbel herkende ik hem. Met mijn ogen dicht probeerde ik het landschap voor me te zien. De schuur met het groene dak,
De oude walnotenboom bij de stenen tafel. Het voetbalveldje zonder goals aan de rand van het dorp. Langs de kronkelende beek. Het afgebrokkelde muurtje. Zonder er naar te kunnen kijken, nam ik afscheid van het land uit mijn jeugd.

Je hebt iets dat je anders maakt, anders dan de anderen die anders zijn. Dus het was een verhaal dat je gered heeft. Nou, en dan knik je weer. Moeilijk te geloven. Te mooi om waar te zijn. Je bent het niet met me eens. Verhalen over leven mensen, zeg je. Het verhaal over Gilgamesh bestaat al duizenden jaren. Hij die alles gezien heeft. Die in de diepste diepte keek. Hij die alle grenzen passeerde, alle wijsheid verzamelde. Wat bedekt was, zag hij. Voor hem bleef niets verborgen. Gilgamesh. Kind van goden en toch een sterveling. Koning was hij. Van de Eufraat tot aan de Tigris en tot ver buiten de oevers van die rivieren. Laten we niet afdwalen, alleen de feiten. Hij werd geboren met goddelijke kracht, maar was sterfelijk als een mens. Niemand kon hem deren. En toch voelde hij steeds die kwetsbaarheid. De feiten. Je lag in een pick-up truck, zeg je. Van waar naar waar? Van mijn geboortedorp naar Naam, Shelatse, naar Semitia, vlakbij de grens. En toen? Hoog in de bergen werden we afgezet, vandaar moesten we lopen. Nog dagenlang zouden we naar uien stinken. Wie een aubergine had meegepakt, kreeg klappen van Amir met een stok tegen je hoofd. Als je je wilde beschermen, dan schreeuwde hij dat je je handen moest laten zakken. Dan pas sloeg hij. En waar liepen jullie naartoe? Richting grens. Via niet in kaart gebrachte zandpaden. Tussen rotsen door, over bergkammen heen. Amir waarschuwde ons, wees onzichtbaar. Wie hier gezien wordt, is ten dode opgeschreven. Ik liep niet op mijn tenen, maar op de punten ervan. Elke spier in mijn lichaam deed pijn om niet op te vallen. Kilometers lang, dwars door het hoge bergte. Met wiskundige regelmaat stonden wachttorens opgesteld. Vanaf de top speurden soldaten de omgeving af. In doodsangst zag ik mezelf in het vizier van hun geweer. Hoe een vinger zich genadeloos rond de trekker krulde. Al klonk het schot niet echt. De echo ervan achtervolgde me bij iedere stap. Als er een helikopter overvloog, moest je razendsnel op de grond duiken. Met ingehouden adem, urenlang, terwijl schorpioenen in je broekspijpen kropen. Dus, jullie bereikten de grens. Kennelijk. Ja of nee? Een grens, zie je niet? Dat is een verzonnen lijn, getekend met bloed van oorlogen uit het verleden. Maar volgens Amir waren we er overheen gestapt. Turkije? Al veranderde er niets in het landschap. Ik voelde me verder weg van huis dan ooit. Vooral in de nacht. De hemel leek donkerder. Opeens waren de sterren echt onbereikbaar. Gelukkig had ik mijn Walkman. Zo trots was ik erop. Mijn vader had er een gekocht op een markt. Het motortje liep wat aan, maar het was een echte. Een Sony met één cassettebandje. Geen pop of rock of reggae, maar the best of classical music. Volgens mijn vader was het een vergissing. Hij beloofde me een ander te kopen. Maar ik vond het prachtig. Voor mij werd dit onbekende geluid de klank van vrijheid. Een wereld zonder grenzen, waarin verbeelding het kompas was. Het werd mijn droom, ooit zelf zulke muziek te kunnen maken. Ben jij daarom hier naartoe gekomen om die droom na te jagen? Dat kun je dan wel vergeten. Dromen kun je overal. Ook als je onder stroom staat of ondersteboven aan een touw bungelt. Veel van mijn familieleden zitten opgesloten of liggen in een naamloos graf. Misschien had ik ook niet meer geleefd als ik daar was gebleven.
Wie is dit? Ik heb het al zo vaak gezegd, ik weet het niet. Ik wel. Jassim Safar. Het schijnt. Zijn naam staat in jouw paspoort. Het is niet van mij. De waarheid. Amir kreeg mijn Walkman in de gaten. Dreigend met zijn stok moest ik het apparaat aan hem geven. Teleurgesteld luisterde hij. Hij had gehoopt op een stevige beat. Geen Bach, Beethoven of Liszt. Vloekend rukte hij de tape uit de cassette en gaf me alsnog een klap. Doodstil was het geworden. Alleen in mijn hoofd was er nog klank. Voor het eerst begon ik mijn eigen muziek te horen.

klok. Als hij iets zei, was elk woord een wetboek. Als hij zijn tenen kromde, trilde de aarde. Uit verveling daagde hij jongens uit om met hem te worstelen. Niet voor het spel, maar met de dood als inzet. Duizenden onderdanen kneep hij in één wurggreep de keel dicht. Als geliefden met elkaar wilden trouwen, had hij het recht op de eerste nacht. Als een woeste stier ontmaagde hij de bruid. Ieder plezier in liefde was voorgoed verdwenen. De bevolking van zijn land smeekte de goden hen te verlossen van deze vorst. Waarom moest een halfgod op aarde wonen? Was hij niet meer op zijn plaats in hun hemelrijk? Ja? Ja, nee, het komt nu niet goed uit. Oh, wat heeft ze dan? Het koord? Ja, nee, dan moet ze naar huis komen. Ja, kun je haar dan ophalen? Nee, dat weet je, ik zit hier klem. Nou, ze kan best fietsen. Vang jij haar thuis dan op? Fijn. Helemaal niet cynisch, ik zeg gewoon fijn. Ja, tot straks. Nou, hoe ging het verder? Hoe gaat het verder met mij, vraag je? Mag ik hier blijven wonen? Dat is afhankelijk van jouw verklaring, van de geloofwaardigheid ervan, de relevantie. Wat heeft dat verhaal over die Gilgamesh met jou te maken? Iets om aan vast te klampen. Hangend onder een Turkse vrachtwagen vluchtte ik steeds dieper weg in mijn hoofd. Uit angst om op het voorbijrazende asfalt te vallen. Gevierendeeld te worden onder de autobanden vluchtte ik steeds dieper weg in mijn hoofd. En dacht ik terug aan de verhalen die mijn vader mij vertelde. De goden schonken Gilgamesh een vriend in de vorm van een vijand. Iemand die evenwaardig was aan hem. Hij leefde in de bossen, sloeg adelaars uit de lucht, gaf opdringerige beren een kopstoot en verbrijzelde met blote knokkels het panzer van een schildpad. Enkidu was zijn naam. Geen mens zou het ooit tegen hem kunnen opnemen. Maar Gilgamesh kende geen angst. En toen Enkidu hem uitdaagde voor een gevecht, ging hij meteen op pad. Halverwege knielde hij om te drinken uit een beek. En hij zag zichzelf weerspiegeld op het wateroppervlak. Naast zijn neus ontdekte hij een opengekrapt pukkeltje. Een ongewenste oneffenheid. Iets wat je niet verwacht bij de koning der koningen. Gilgamesh boog zich nog wat dichter naar het water toe. Hij leek dan wel een god. Maar zijn vader, niet zijn moeder, zij was een godin, maar zijn vader, hij was een mens. Een mens. Voor het allereerst twijfelde Gilgamesh. Die nacht sliep hij nauwelijks. Geluiden die hij nooit eerder had waargenomen hielden hem opeens wakker. De aarde waarop hij lag bleek vol kriebelend ongedierte. In het diepst van de nacht schoot hij zwetend overeind. Ben ik sterfelijk? De volgende dag verdrong hij deze gedachte als een lachwekkende koortsdroom. Hij stak zijn hoofd in de beek, verbrijzelde zijn spiegelbeeld en nam een gulzige slok van het water. Tijd om te vechten. Terwijl Gilgamesh en Enkidu streden, verscholen de dieren zich in hun holen. Vogels stegen op tot ver boven de wolken. Bloemen trokken zich terug in hun knop. Drie etmalen lang vochten ze, de onoverwinnelijke heren. Met hun blote vuisten gingen ze elkaar te lijf. Het zweet spatte van hun huid. Bloed droop in klodders uit hun neus. De ene rib na de andere kraakte. Het gruis van elkaar tanden knarste tussen hun kiezen. Geen van beiden voelde nog pijn. Daarvoor hadden ze elkaar te veel verdoofd met hun slagen. En toen het voor de vierde keer ochtend werd, leek de zon een spiegel voor Gilgamesh. Net zoals de beek dat was geweest. Hij zag zichzelf, bloederige kwijldraden bungelend aan zijn baard, ontlasting druipend langs zijn benen en nog steeds dat opengekrapte pukkeltje. Dit keer lukte het hem niet zijn schrikbeeld weg te poetsen.
Het waren vooral de menselijke trekjes die opvielen, terwijl de goddelijke naar de achtergrond verdwenen. Ben ik sterfelijk? Terwijl hij dat dacht, vergat Gilgamesh zijn verdediging. Hij liet zijn vuisten zakken en staarde hulpeloos in het rond. Enkidu maakte zich klaar voor de alles verwoestende uithaal. Pas op het allerlaatst hield hij in. Verbaasd keek hij Gilgamesh in de ogen. Waarom vochten ze eigenlijk? En dan zwijg je weer. En knik je. Jij speelt het handig. De ene na de andere cliffhanger tover je uit je mouw tevoorschijn. Denk jij nou heus dat ik daar gevoelig voor ben? Nou? Jij lijkt zo oprecht, maar je ontwijkt de facts, de feiten. Ik moet het kunnen checken, beoordelen, bevestigen. Wie is Jassim Safar? Ik zweer het u, ik weet het niet. Je verplaatste je door Turkije per vrachtwagen, correct? Correct. En het doel was Griekenland,

koning der koningen. Onontkoombaar was hij, Gilgamesh. Zelfs als je op grote afstand bij hem in de buurt kwam, voelde je je misplaatst. Gilgamesh, meer god dan mens. Als hij zijn oogleden sloot, klonk dat als het luiden van een bronzen

Amir zorgde voor een boot. Nou ja, boot. Iets wat hopelijk zou blijven drijven. Een toerist zou niet de moeite nemen om het plastic vaartuig op te pompen. Met z'n dertigen werden we erin gepropt. De golven waren eigenlijk te ruw, maar dat was juist gunstig, zo werd gezegd. Dan waren er minder patrouilleschepen van de politie. Dat er door de deining mensen overboord konden slaan, werd als bijzaak beschouwd. Van de reddingsvest hoefden we ook niets te verwachten. Die waren al leeggelopen voordat we door de branding waren. De nacht was zo duister. De zee zo donker. Dat er nauwelijks een grens waarneembaar was tussen lucht en water. Overal vermoedde je gevaar. Om niet ten onder te gaan in mijn angst, vluchtte ik weg naar de wereld van Gilgamesh. Hoe hij en Enkidu ontdekten wat vriendschap was. Dat ze een arm over elkaar schouders konden slaan in plaats van elkaar in een wurggreep te houden. Nu Gilgamesh aanvaard had dat hij ook menselijke trekjes had, stelde hij zich niet langer boven zijn bevolking op. Tot hun verbazing wilde hij hen juist helpen. Ze vertelden hem dat ze geterroriseerd werden door een monster. Ook weer een of andere creatie van de goden. Het onoverwinnelijke gedrocht roofde spelende kinderen, verslond hun vee, vertrapte hele dorpen. Terwijl wij waren overgeleverd aan meters hoge golven. Zeeschuim over de rand van ons bootje spatte en als zweepslagen ons gezicht geeselde, probeerde ik voor me te zien hoe Gilgamesh en Enkidu het monster te lijf gingen. Om de angstkreten rondom mij niet langer te hoeven horen, luisterde ik in mijn hoofd, bij gebrek aan de Walkman, naar mijn eigen muziek. Thank you.

Liefje, hoe gaat het? Is papa er dan niet? Nou, dan zal hij zo wel komen. In het kastje naast de ijskast liggen nog rijstwafels. Jawel, die zijn best lekker. Nee, daar blijf je vanaf. Je gaat nu heus niet dood van de honger. Ik moet nu echt verder, lieverd. Zet de tv maar aan, er is vast iets leuks. Ja, tot vanmiddag. Uitstel is niet mogelijk. Vandaag moet ik beslissen. Waarschijnlijk zit je hier ergens buiten op een gang te wachten. Met die ondoorgrondelijke blik in je ogen. Gisteren na de laatste ondervraging vraag je of ik wel geluisterd heb. Dat is mijn beroep, luisteren, notuleren, analyseren. Maar waarom moet er dan zo lang over nagedacht worden of ik hier mag blijven? Is mijn verhaal niet mooi genoeg? Juist, te mooi. Jouw verbeelding lijkt de waarheid in de weg te staan. Verbaasd kijk je me aan alsof je nauwelijks kan geloven dat ik dat gezegd heb. Zou u het mij kwalijk nemen als ik heel goed was in het berekenen van economische prognoses? Of in atletiek? Of in tennissen? Dat ik een Grand Slam voor Nederland kon winnen? Of dat ik was opgeleid als piloot voor gevechtshelikopters? Zou u me dat net zo kwalijk nemen als het vertellen van mooie verhalen? We bereikten Griekenland, maar de kust bracht ons geen veiligheid. We werden opgewacht door nieuwe gevaren. De knuppels van de Griekse oproerpolitie en de vuisten van nationalistische knokploegen. We werden opgejaagd en samengeveegd als slachtvee in abattoirs, naar een kamp omringd met hekken van prikkeldraad. Maandenlang zou deze hel mijn huis zijn. De droge hitte vermengde zich met een gekmakende wind. Het opstuivende stof liet onophoudelijk tranen uit je ogen stromen. Met honderden poepten en piesten we op een paar mobiele toiletten. Om ze te bereiken moest je een weg banen door zwermen vliegen. Dat er niet genoeg wc-papier was voor iedereen, dat zou je logisch kunnen noemen. Vrijwel iedereen had buikgriep. Maar als je onderdeel bent van zulke logica, dan maakt je dat wanhopig. Overdag zagen we in de verte toeristen lopen richting de zee met opblaasballen, snorkelspullen. Het strand veranderde in een lappendeken vol gekleurde handdoeken. De zee vol windsurfzeilen leek het decor van een reclame voor kokosijs. Amir was ik kwijt, maar daarvoor in de plaats kwamen er mannen in uniformen. Ze onderzochten of ze ons terug naar Turkije konden sturen. Deze officiële heren waren net zo erg als het smokkelende tuig dat ons als handelswaar beschouwde. Ze fluisterden ons toe: jullie zijn kansloos, tenzij. Ze zeiden het niet, maar aan hun blik begreep ik wat ze bedoelden. Ik peuterde het geld los uit de zoom van mijn broek en stak het toe aan zo'n hyena in maatpak. Hij bezorgde me mijn eerste klas ticket in de laadruimte van een koelwagen. Samen met 18 andere vluchtelingen en Grieks lamsvlees, bestemd voor de West-Europese keukens.

Terwijl mijn reisgenoten en ik bijna bevroren in de koelwagen, begon ik over Gilgamesh te vertellen. Hoe hij samen met Enkidu het monster had verslagen. Een godin had zoveel bewondering voor zijn heldendaad dat ze hem ten huwelijk vroeg. Vroeger zou Gilgamesh het prachtig hebben gevonden. Een bruiloft in het godenrijk. Maar Gilgamesh had het veel te goed samen met zijn vriend. De avonturen die ze samen beleefden. Hij was bang zijn vrijheid te verliezen. En hij bedankte voor de eer. Zo eenvoudig ging dat niet. Een godin wijs je niet zomaar af. Ze stuurde een stier op hem af, een kolossale. Zo eentje die met zijn hoeven hele dorpen plat kon walsen. Op Gilgamesh maakte het weinig indruk. Samen met Enkidu kon hij alles en iedereen aan. De aarde dreunde tijdens het gevecht. De hemel scheurde open toen de stier brullend de doodsteek kreeg. Juichend riep Gilgamesh naar de goden. Ik bepaal mijn eigen keuzes. Niemand kan mij dwingen. Ik beslis zelf met wie ik ga trouwen. Daarop slingerde hij een van de poten van de stier de lucht in. Met een klap kwam hij neer voor de voeten van de godin. Er viel een dreigende stilte in het godenrijk. Gilgamesh was te ver gegaan, vonden ze. Zijn goddelijke afkomst leek hij steeds meer te vergeten. En daarom besloten ze hem te straffen als een sterveling. Een mens tref je het hardst als je niet hemzelf raakt. Maar degene die je het dierbaarste is. Enkidu moest dood. Nadat Gilgamesh geleerd had wat

En wat is dit? Nog steeds geen idee. Opeens loop je door een Nederlandse polder met dit paspoort in je zak. Na een lange stilte beweer je dat de koelwagen een ongeluk kreeg. Je ontwaakte in een berm. Met dit paspoort. Nee, het lag in die berm. Het kan van iedereen zijn geweest. Dit ben jij. Nee, ik ken deze man niet. Jassim Safar, 28 jaar. Nee, ik ben 17. Mijn leven moet nog beginnen. Is dat zo? Of wil je dat geloven? Net als Gilgamesh kunt u overal aan twijfelen. Geen verhalen meer. Jassim Safar werkte in Irak voor de overheid. Het was een chaos in die berm. Overal lagen spullen van andere vluchtelingen. In paniek was iedereen weggerend. Ik kon niet meer. Uitgeput bleef ik liggen. Koud, zo koud was het. Ik heb toen een jas gepakt. Kennelijk zat daarin dat paspoort, denk ik, in een binnenzak. Ik weet het niet. Wees eindelijk eens eerlijk, Jassim Safar. Een advocaat raadde me aan, hou dat paspoort maar. Iets om je identiteit mee te bewijzen is beter dan niets. En waar was jouw eigen paspoort gebleven? Gestolen. Ergens in een Griekse loods. Er werd op me geschoten. Een vriend die vlak naast me stond werd geraakt. Op slag was hij dood. Waarom heb je me dat nooit eerder verteld? Zo gaat dat. Als je pijn probeert te vergeten. De stiltes zijn het ergste. Als je zwijgt en alleen je ogen spreken, dan kan ik nauwelijks geloven dat er ook maar één woord van je verhaal gelogen is. Toch ben ik er klaar mee. Bijna een week heb ik naar je geluisterd. Je verhaal is onsamenhangend. Iedere dag vertel je iets anders. Ik zeg dat je kunt gaan. Wat heb ik misdaan? Vraag je zachtjes. Waarom gunt u het me niet? Het gaat er niet om wat ik je gun. Ik doe hier mijn werk en ik zoek naar de waarheid. Als u mij niet gelooft, kunt u mij dan tenminste niet vertrouwen? Wie is dit? Naar mij wordt niet geluisterd. Straks gaat u over mij oordelen terwijl ik er niet bij ben. Ik zit daar buiten ergens op een gang. Mijn verhaal klinkt uit uw mond. Ik moet verder zwijgen. Na het verdriet over het verlies van zijn vriend keerde bij Gilgamesh de angst terug voor zijn eigen dood. Dat opengekrapte pukkeltje nam weer bezit van zijn gedachten. Ben ik sterfelijk? Als de goden hem niet meer wilden bijstaan, dan zou hij zelf wel voor het eeuwige leven zorgen. De halve wereld speurde hij af. Van de hoogste bergtoppen tot op de bodem van een meer zocht hij naar iets dat hem onsterfelijk zou kunnen maken. Een altijd bloeiend kruid, onvergankelijke slangenhuid, druppel van de zondvloed, het bloed van een onverwekt kind. Uiteindelijk begreep hij dat het ingrediënten waren uit sprookjes. Verslagen keerde hij terug naar Uruk. De stad waar zijn wieg had gestaan en waar ooit zijn graf zou worden gegraven. Na thuiskomst verscheen zijn gestorven vriend in een ijldroom. Gilgamesh vroeg hoe het was in de onderwereld. Dat doet er niet toe, antwoordde Enkidu. Wees niet bang voor de dood. Maar omhels het leven. Wees geen heerser, maar vier feest met je volk als een gelijke. Word nog meer mens voordat je sterft. Hij die alles gezien heeft. Die in de diepste diepte keek. Gilgamesh. Hij wist dat dromen niet altijd de waarheid vertelden, maar hij vertrouwde er wel op. Hij richtte zich tot zijn volk
en vroeg hen om vergeving. Niemand had hem ooit geleerd wat compassie was. Goden, helden en leiders weten niet wat dat is. Alleen wie mens is, gunt elkaar het recht om te bestaan.

U heeft geluisterd naar opname van de productie Babylon aan de IJssel, Gilgamesh nu van Hawar Tafik. Het werd uitgevoerd door Judith Lintze en het Hexagon Ensemble in de Verkadefabriek in Den Bosch. Beide concerten werden opgenomen door technicus Wijnand de Groot. Het programma werd samengesteld door Kees van de Wiel. Volgende maand op 3 oktober is de 11e uitzending van Concertzender Live met opnames dus van November Music 2021.

Dit is de Concertzender. Concertzender live met vandaag de 12e van een jaar lang uitzendingen met opnames van het festival November Music. Vorig jaar eindelijk weer op verschillende locaties in Den Bosch. Dit alles in nauwe samenwerking met November Music, de VPRO en New Music Now, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakten. Vandaag twee avondvullende concerten, voorafgegaan door een prachtige miniatuur voor viool en stem. Op woensdag 10 november klonk in het Hieronymus Bosch Arts Center het monumentale Memento Nostri van de in Nederland wonende Griekse componiste Calliope Toupaki. Voorafgaand aan dit ruim een uur durende werk klonk in de grote akoestiek van de voormalige Sint-Jacobskerk het werk Thin Air. Een werk dat Calliope Toupaki schreef voor Festivals for Compassion. En dat is weer een initiatief van festival Wonderfeel. Veel Europese festivals, waaronder November Music, tonen hierbij hun compassie en solidariteit met iedereen die op welke manier dan ook geraakt is door de coronapandemie en uiten dat in het delen van een solocompositie, namelijk Thin Air. Elk festival koos een eigen artiest en instrument en in Den Bosch is de uitvoering in handen van de jonge en zeer talentvolle Claire Adams, die in dit werk niet alleen de viool bespeelt, maar daarbij ook zingt. Dit is Thin Air van Calliope Toupaki door Claire Adams.